De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

Soms zijn het een paar woorden, daar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

bent fenomenaal. Vodka, je drank, men praat, men danst.

en ik doe het blokken op het vuur. Je lacht, je vraagt uitdagend, of ik blijf. Ik drink een glas leeg.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Veel beter kun je natuurlijk niet beginnen met deze klassieker. Plebs en ik wist niet dat je kwaad werd. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij deze aflevering Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Kijk even naar het verkeer. Zien één vertraging van 7 minuten. Die staat op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Dus hou daar even rekening mee. Ja, bij mij was de weg ook een beetje opgebroken. De A1 ligt een beetje op zijn gat. Maar ik kon overal parallel wegen nemen. En uiteindelijk kwam ik dan toch in Utrecht. Goed. Volle programma hebben we vandaag. Dus laten we snel van start gaan om even te vertellen wat er op de Facebookpagina van Bingo FM gebeurt. Veel mensen hebben zich al gemeld. Cora onder andere, gezellig. Die geeft alvast applaus. Vind ik een heel leuk plaatje. Ook Gerjan is erbij. En Annie, die hebben zich ook gemeld. Wil jij je ook melden? Doe dat dan op de Facebookpagina. En laat even een berichtje achter. Je kunt ook je verzoekje doen natuurlijk. Stuur dat dan naar marcel@bingofm.nl. We hebben zo'n uitgebreid weerbericht. We gaan bellen met Bert van Lienden voor de onderwerpen van Ondiep. En we hebben natuurlijk al de allerlekkerste muziek voor je geselecteerd. Ben er

0: Guus Meeuwis hoorde je en Sunny James met Rijn Mariano en Nooit Meer Verliefd. Aan de telefoon hebben wij Bert van Linden. Een hele goedemorgen, Bert.
1: Hey, goedemorgen, Axel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, ik zat de hele tijd te denken, zou Bert ondertussen al onderweg zijn naar Italië of is hij nog gewoon in Utrecht?
1: Nee, ik ben nog in Utrecht, maar het plan is om op korte termijn wel te vertrekken richting het Gardermeer.
0: Heel goed.
1: Dat is wel zo.
0: Heel fijn.
1: Maar op dit moment ben ik er nog.
0: Ja.
1: En we genieten nog even van het weer hier.
0: Nou, daarover hoef je in ieder geval niet weg. Nee, Bert, wel even voor Dolce lekker genieten daar in Italië, maar voor het weer hoef je niet weg.
1: Daar heb jij er wel gelijk in.
0: Ja.
1: Daar heb jij er wel gelijk in.
0: Bert, ik moet het eerst even hebben over iets anders met jou. Afgelopen week tragisch nieuws bij FC Utrecht, want Leo van Veen is overleden.
1: Ja, de Mr. FC Utrecht op 80-jarige leeftijd. En Leo van Veen, dat is inmiddels ook wel bekend, die leed aan de ziekte Alzheimer.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk is dat toch heel snel gegaan.
0: Ja.
1: En wat een paar jaar geleden liep Leo gewoon nog in stadion Galgenwaard rond.
0: Ja.
1: Maar goed, je ziet als zo'n ziekte toestaat, dat dan kan dat heel hard

0: hard gaan.
1: Ja.
0: En hij is op, wanneer was dat, afgelopen woensdag, op 80-jarige leeftijd overleden.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een...
1: Wordt er nog een plechtigheid georganiseerd bij FC Utrecht? Ja. Hè?
0: Nee, ja.
1: Ja, weet je er iets van?
0: Daar weet ik wel wat van. Want aankomende donderdag, en dat staat ook op de site van FC Utrecht, dan wordt er voor supporters en belangstellenden wordt er een afscheidsmoment in het stadion georganiseerd.
1: Ja, mooi.
0: In de Van Veenzaal. Daar komt ook de kist te staan. En er kunnen dan belangstellenden kunnen van 1 tot en met 5 uur afscheid nemen.
1: Ja.
0: Van hem op hun eigen wijze. En dan wordt na 5, dan wordt er een soort, een eerbetoon aan hem gegeven. Doordat mensen zich allemaal in een erehaag opstellen voor het stadion. En dat is het eigenlijk.
1: Ja, oké. Nou, dat is toch heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, goed. Bert.
0: En de uitvaart, die zal in besloten kring plaatsvinden. Dat zeg ik dan ook even voorbij.
1: Ja,
0: okay. Maar iedereen is eigenlijk in de gelegenheid, of wordt in de gelegenheid gesteld, om donderdag afscheid te kunnen nemen via FC Utrecht.
1: Ja. Nou, goede informatie, Bert. Er is nooit een goede overgang van dit soort berichten naar het andere berichten. Ondiep TV en dan natuurlijk Utrecht Noordwest. De uitzending.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, we zijn bezig met de zomercompilaties op dit moment al. Want we hebben natuurlijk die vakantieperiode. Maar we hebben een uitzending van 12 juli. Dan zien we ook weer een herhaling van een item. Dat is de struikelsteen die ooit is gelegd in de Morelstraat.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we een item van kastje naar canvasje. Dat zie je dat die elektriciteits... huisjes worden, worden ingetekend.
1: Oh ja.
0: Dat
1: ja.
0: Er tekeningen opgezet worden. En we hebben er een volkszanger in zitten, Art-Jan van Zanten.
1: Oh ja, daar heb ik wel over gehoord.
0: Die,
1: die
0: zit er ook.
1: En weet je hoe het met Arjan gaat?
0: Nee, ik niet.
1: Oh.
0: Ik heb ook, daar heb ik verder ook geen contact mee gehad. Kobi Baking zal dat item gemaakt hebben.
1: Ja.
0: Tenminste, dat denk ik zo. En ik heb daar verder geen contact met Art-Jan gehad.
1: We wachten het af. Hè? Misschien breekt hij gewoon door en dan wordt het een hele grote artiest. Kan zijn.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja.
0: Hey, en voor volgende week hebben we dan ook weer items in de zomercompilatie. Dus als jij zegt van ik wil je volgende week bellen, dan kan dat. En anders kan het ook die week erop. Dat mag ook.
1: Oh ja, dat is goed. Bert, waarschijnlijk bel ik je volgende week gewoon eventjes. Altijd
0: kijk maar even.
1: Oké, kijk maar even. Nou, fijn dat de productie zo even door wordt gesproken op de radio, Bert. Wij nemen afscheid voor vandaag. Ik wens jou een hele zomerse dag.
0: Dankjewel.
1: En veel plezier.
0: En jij ook. Succes met het programma, hè?
1: Dankjewel, Bert. Okay. Dat was Bert van Linden van de onderwerpen natuurlijk van Ondiep TV. Morgen weer te zien bij Ustad. En dat zit dan in een programma. Wij gaan luisteren naar de bingo-schijf voor deze week. En ze was gisteren hier te gast in de studio. En dan heb je altijd een streepje voor natuurlijk, hè. Laura Heijgen en Als ik jou niet krijg.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

blijf op Bingo FM. Goed nieuws voor de fans van Marco Schuitmaker. Sinds vandaag staan de tourdata online. Dus kun je ook je tickets gaan bestellen. Nou, Marco kennen we natuurlijk van de grote zalen Vrienden van Amstel. Hij heeft natuurlijk zijn eigen concert gedaan in het Gelredome. Maar hij gaat het nu kleinschaliger aanpakken. Hij gaat volgend jaar 2027 in de kleine theaters staan. Niet zozeer hier in Utrecht, zie ik even snel zo in die agenda. Maar onder andere wel in Tiel en nou ja, goed, Apeldoorn is ook nog prima te doen. Dat dus voor de fans van Marco Schuitmaker. Vandaag kun je de tickets kopen voor de tour van 2027. Ah, kunnen we hem ook wel eventjes draaien natuurlijk. Schaam je voor je tranen niet. Hier is Marco.

0: K3 en Donnie samen met Schaduwcode Rood. Ja, codes worden er steeds meer afgegeven wat betreft het weer. En dan kunnen we ook mooi even kijken naar het weer. Ochtend begint in het noorden en midden van het land met lage bewolking en regionaal ook mist. Geleidelijk zal dit gaan oplossen en wordt het zonnig. Vanmiddag schijnt de zon overal en volop. Een meest matige noordoostenwind ligt de maxima tussen de 25 en 31 graden. Vanavond is nog lang zonnig en warm. En vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Het koelt af dan naar 14 tot 18 graden. Maar ik denk dat niemand dat erg vindt. Want dan kun je dus lekker koezen, hè?
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Stef Herkel en Hopeloos. Wij gaan eens even kijken wat er te doen is in de stad. Zo kun je vanaf 10 uur is het al geopend hoor. De Amsterdamse Straatweg, daar is de Zuilerie. En dat is een zomerbraderie en tot 5 uur is het. En ja, de toegang is vanzelfsprekend gratis. Gisteren stond er in de Telegraaf een mooie interview met Peter Koelewijn.

Django Wagner en Nelis Leeman. En we gaan vanavond naar de kroeg. Nou, je kunt ook ergens anders vanavond heen gaan. En ook vanmiddag al. Want het begint namelijk om 3 uur en het duurt tot 11 uur. Het is namelijk zomer Latin feest Viva del Sol. En dat gebeurt op het Jaarbeursplein. Nou ben ik zelf niet zo heel los in de heupen. Maar sommige anderen, ja, ik ben meteen ook jaloers. Hè. Ik zag beelden van Bruno Mars. Ja, ik denk, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar goed, het zit er helaas niet in. Vind je het toch gezellig om daarheen te gaan en een salsaatje te doen? De kaartjes kosten 10 euro. Dat valt wel mee. Kijk eventjes op internet. Zondag, dan staat de IJzerman in Soestdijk op te treden bij Royal Park Live.

je hoorde Sabine en ik denk aan jou. Dit weekend zijn de imkerijdagen, landelijk zijn die. Ik heb even voor je opgezocht waar dan in Utrecht dat wordt gehouden. Je kunt vanaf nu tot 4 uur in IJsselstein terecht op de Achterslootweg nummer 23. En het heet de Bijenstand. Bijen zijn heel belangrijk natuurlijk voor het voortbestaan ook van de mens. Dus vind je dat interessant? Het is ook volgens mij heel erg kidsproof. Krijgen een pak aan en dan kunnen ze gaan kijken, denk ik dan maar. Het zijn de landelijke imkerijdagen, dus ook door de rest van het land kun je eventjes kijken op de website van de imkerijen. En dan kun je daar een locatie zoeken. Je hoeft niet te zoeken voor lekkere Nederlandstalige hits, want die hoor je natuurlijk hier bij Bingo FM. Dit zijn Nick en Simon. En een zomer lang heb jij een verzoek, geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. Of, en die is natuurlijk geheel vernieuwd, het verzoekblokje in die app.

Mick Harren en het Gekkenhuis. Nou, dat is het hoor. Einde gekomen van het eerste uur muziek bij de koffie. Zometeen in het volgende uur hebben we de dag van vandaag.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Marianne Weber mocht het tweede uur muziek bij de koffie openen. En nou, dat vind ik heel fijn dat ze dat heeft gedaan. Zeg, goedemorgen als je er net bij bent. Er zijn meer mensen die er net bij zijn. Die hebben zich namelijk gemeld op de Facebookpagina. Onder andere Jannie Druijf, mijn naamgenoot. En ook Hetty heeft zich gemeld. En wil jij dat ook doen, dan kan dat. Doe dat dan ook vooral. En laat ook een berichtje achter. Vinden we altijd super leuk. Of doe een verzoekje. En dat kan via de mail marcel@bingofm.nl. Of gebruik de geheel vernieuwde app die je kunt downloaden natuurlijk bij je download store. Wij kijken even naar de verkeersinformatie. Zien we de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar is 13 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. Zometeen hebben wij de dag van vandaag. Ja, en wellicht dus jouw verzoekje. Als je hem doorgeeft, heb je nu dan mooi even de tijd voor. Wij gaan genieten van de muziek. Muziek van Hanna Mee en Maxime. Ik wil dat je liegt.

0: dit is wel de tijd dat daar feest wordt gevierd aan de Costa. Alhoewel, ja, we natuurlijk ook met de natuurbranden zitten.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 11 juli.
1: De dag van...
0: Het is Wereldbevolkingsdag. En gemeten op 11 juli 1987 waren dat er 5 miljard. En ik ga er eventjes zomaar vanuit dat dat ondertussen wel misschien bij de 10 miljard is. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Het is Bosbessenmuffindag. Het is ook Pak de Rum er maar bij. Mojito-dag. Het is Zwembaddag. Het is Internationale Dag van het Paard. En het is ook Internationale Dag ter herdenking van de genocide in Srebrenica. Ja, een zwarte dag is dat dan voor dit geval. Wij gaan luisteren naar het kleine orkest. Natuurlijk samen met Harry Jekkers. Harry heeft besloten om niet meer te gaan optreden. Ja,

Lekkere plaat hoor weer. Hij flikt dat dan toch weer, hè, onze Gordon. Hey, zojuist is bekend geworden. Het zal niet ontgaan zijn, de trouwerij van Taylor Swift en Travis Kelce. Ja, er is heel weinig van bekend, maar ondertussen heeft de burgemeester wel bekendgemaakt dat Travis en Taylor betaald hebben voor de beveiliging rond het huwelijksfeest. Dat kostte zo'n $160,000, dus €140,000. En dat hebben ze dus samen op... het kan ook makkelijk. Wat sowieso de huwelijksfeest heeft gekost, nou, daar zijn helemaal geen cijfers van bekend. Maar dat kan wel eens in de miljoenen dollars lopen. Maar goed, het heeft wel gewerkt. Want er is echt heel weinig van naar buiten gekomen. Ondertussen las ik wel dat zelfs afvalzakken werden nagesplozen. Want dat was afval van de trouwerij van Taylor en Travis. Met deze man, zijn huwelijk gaat

0: Jan Smit en Laura natuurlijk. We kijken eens even naar het weer. Vooral in het noordwesten komt eerst nog bewolking voor, maar daar wordt het ook zonnig. In het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. In het noorden en vlak aan zee is het wat koeler, dankzij een matige tot vrij krachtige noorder tot noordoostenwind. Vanavond is het zonnig. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het land. Morgen dan is er veel zonneschijn bij noord tot zuid, 24 tot 32 graden.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: avond.
1: Ja, nou, vanavond heeft hij in ieder geval geen tijd om de wereld te redden. Want dan treedt hij nou bijna letterlijk in mijn achtertuin op. Ja, tijdens FIFA Vathorst. Dat is in Amersfoort, de wijk Vathorst. Dat wordt één keer in het jaar georganiseerd. Nou, dus denk aan een soort grachtenconcert. En nou, deze man Xander de Bisonnier staat om 10 uur daar op te treden. Dus dan ga ik wel even kijken natuurlijk. En om 8 uur treedt wel op. Blauwzoen. Ja, daar moet je dan maar net van houden, zullen we maar zeggen. Ja, sommige liedjes vind ik heel leuk, maar soms begrijp ik het ook niet helemaal. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen. Dus mocht je Xander de Bisonnier willen zien, dan moet je toch echt even naar Amersfoort. Wij gaan genieten van de zomerse muziek van Stefania. Heb jij een verzoek trouwens? Geef hem gerust door, Marcel@bingofm.

De fijne klanken van Jannes en Dans tot de morgen met mij. Als je gaat naar de website van Bingo FM, die ook vernieuwd is, dan zie je daar onder andere het nieuwsbericht over reclamestijgers. Ja, dat zijn die doeken die rond die stijgers hangen. En er is een toenemende ergernis over bij een brede groep partijen in de Utrechtse gemeenteraad. Ja, nou, het hele verhaal kun je dus lezen op de website. Aan de andere kant denk ik altijd, ja, op het moment dat de verkiezingen er zijn, zijn ze ook allerlei dingen aan het langs de weg zetten. Dat is natuurlijk ook gewoon reclame. Maar goed, iedereen mag zijn eigen mening daarover hebben natuurlijk. Hè. Wij gaan luisteren naar Snelle. Ja, die is iets te dik gekleed voor vandaag, want die heeft namelijk een hoodie date.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: Stef Bos en papa. Ja, hele overgang. Ja. Ik ga even naar een filmpje te kijken van Nile Rodgers, waar ik geweest ben afgelopen.
1: Ja, het ziet er gezellig uit in ieder geval.
0: Dat was hartstikke leuk. Ja. Goed, en wat ik zei, vanavond is er ook, nou, dan weet ik even niet wie er optreedt, maar morgen Yves Berendsen.
1: Oh.
0: Ja, die staat dan op de main stage daar.
1: Bij Soestdijk.
0: Bij Soestdijk, ja. Dus mocht je er nog heen willen, volgens mij zijn er geen kaarten, maar je kunt het altijd bij een
1: soort van
0: ticketswap.
1: Over het hek.
0: Ja, nou ja, je kan er ook bij gaan staan. Nou, dat is allemaal redelijk afgezet, maar... Ja. Nee, dat is superleuk.
1: Mooie locatie.
0: Hartstikke mooie locatie. Ja, ja. Mag wel een likkie verf over dat paleis.
1: Kleinigheidje, hoor je toch.
0: En s'avonds ziet alles er altijd beter uit. Oké, wel waar. Ja. Hé, Henry. Ja? Jij kwam net trots met een lekker chocomel met extra crème erin. Ja, want we hebben een heel futuristisch nieuw koffiezetapparaat aan. Ja, mijn mond viel open toen ik het zag.
1: Prachtig ding.
0: Het mag wat kosten.
1: Ja, ik stond hier zo te kijken. Ik dacht, waar moet het nou onder? Maar hier zit je beker eronder, gaan een lichtje branden.
0: Ja, het is...
1: En dan kun je keuzes maken.
0: De keuze heel veel keuzes ook. Ja.
1: Dus ik dacht, weet je wel.
0: Nou. Ja, het ziet er inderdaad heel... en het is ook muziek bij de koffie, dus...
1: Dat is wel lekker natuurlijk.
0: We zijn geüpgrade, eigenlijk.
1: Heel goed,
0: En we hebben geen geld, maar spullen, jongen, dat is echt niet normaal.
1: Ja, daar gaat het om.
0: Hé, zometeen om 12 uur is natuurlijk de weekendlunch.
1: Ja. Ik ga vandaag Tino Martin doen. Vier platen van Tino Martin.
0: Oh, ja. Want dat is de
1: zomer.
0: Dat is de
1: weekendlunchartiest.
0: Ja, precies.
1: Ook zo.
0: Oh ja, Oké.
1: Dus dat gaan we doen. Broodje speciaal. Daar heb ik ook wel een leuke plaat voor gevonden. En we gaan nog even in het tweede uur kijken wat er in die oude platendoos zit.
0: Nou,
1: moest even afstoffen weer, maar... Er zit weer iets moois in.
0: Mooi. Hey, kunnen mensen ook nog hun verzoekje gaan doen?
1: Ja, dat kan. Dat kan via henry@bingofm.nl. En anders via de Facebookpagina van Bingo. Of van mij, maakt niet uit.
0: Ja, we hebben een vernieuwde app. Hè. Heb je hem al geïnstalleerd?
1: Nou, nee. Ik zit nog steeds met die oude app, Jojo.
0: Moet je
1: ik
0: toch even...
1: straks even een nieuwe
0: ook daar kan een mooie upgrade komen.
1: Ja, daarom. Dus dat ga ik gelijk doen.
0: Gaan we even wat koffie drinken.
2: Het doet me pijn.

met de bagagedrager. Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is Gerard Joling. En niet voor één keer. Veel plezier zometeen bij Henry Verwoerd en de Weekendlunch.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Nee, het ging niet slecht in ieder geval. Het ging hartstikke goed. De 3J's en Bart Herman met De Man in de Spiegel.
1: Ja.
0: The Man in the Mirror.
1: Ja, oh ja. Dat is weer een ander liedje.
0: Dat is weer een ander liedje.
1: Van Michael.
0: Ja, maar, ja, leuk, hè? Hé, hey, maar het was, ik heb er weer van genoten, ja, van jouw uitzending. Ik was goed zo onderweg hier naartoe. En het was inderdaad, het was goed te rijden, moet ik hier zeggen.
1: Mooi zo, mooi.
0: Wel van Utrecht, maar dat had jij al verteld, richting Gorinchem, dat dat hartstikke druk is.
1: Het, ja, het was inderdaad heel erg.
0: Ja, dat begint bij hier bij Utrecht. Als ik de snelweg op ga, dan rij je er gelijk al in.
1: Ja.
0: Dus dat is wel lekker voor straks. Ja.
1: Wat ik trouwens nog vergeten te vertellen was.
0: Oh.
1: Ja, want ik was natuurlijk naar Soest geweest, naar Royal Park. Weet je wie ik daar tegenkwam?
0: Nou,
1: ik dacht, jij hebt echt een bekend gezicht, maar waar ken ik jou nou van?
0: Ja.
1: Later kwam ik erachter. Glennis Grace.
0: Hey,
1: ja, die was er ook.
0: Oh.
1: Dus, ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Heb je nog even met staan praten?
1: Of wel bukken, maar...
0: Ja.
1: Ah.
0: Heb je nog even staan praten?
1: Nee, niet even met staan praten, nee.
0: Ja, misschien wel zijn boodschappen gehad. Als ze even, nou, loop ik daar ook even langs.
1: Dat is ook weer onder de gordel, hè? Maar goed.
0: Nee,
1: hartstikke leuk. Glennis Grace. Maar het was meer dat ik dacht, goh. Ik ken jou ergens van, maar...
0: Ja,
1: precies.
0: Ja, leuk.
1: Dus later kwam ik erachter.
0: Ja. Het was wel, dus, het was wel mooi. Ik ga toch ook eens een keer kijken. Ik ga eens googlen wanneer er weer iets is.
1: Je moet snel zijn. Ik zag dus Suzanne Freek nog en Yves Eerense. Dus, maar uitverkocht.
0: Ja, hartstikke gezellig. Ja. Bij mij in de regio was het de hele week, volgens mij vandaag...
1: Rijnweek.
0: Rijnweek, ja. Allemaal artiesten. Theo Metz, die was daar. Jeffrey van Binnenkom. Jan Smit heb ik gezien. Dus allemaal leuk.
1: Leuk, hoor.
0: Leuke avonden. Of leuke dagen en avonden dan in ieder geval. Nou, wat ga ik doen? Oh, ja, ga jij nog leuke dingen doen?
1: Ja, ik ga vanavond. Maar dat was jij waarschijnlijk net in het pand. Bij mij is Viva Vathorst. En daar treedt vanavond Xander de Bisonnier op.
0: Oh,
1: dus daar ga ik natuurlijk even kijken dan.
0: Dus weer in
1: mijn
0: achtertuin. Oh, bij jou in de achtertuin.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel makkelijk.
1: En je zit te kijken zo van of je water brandt. Ja, nee. Het is echt zo.
0: Heb jij zo'n grote tuin?
1: Ja, nou ja, goed. Het is een soort grachtenconcert.
0: Oh ja. Wees in ieder geval heel veel plezier bij. En volgende week zaterdag zien we elkaar weer.
1: Je bent van harte uitgenodigd, hè? Vanavond.
0: Ja.
1: Kan altijd langskomen.
0: Ja, is goed. Ik ga plaatjes draaien tot 2 uur. En favoriete weekendtunesartiest is Tino Martin.

Ho, nu al aan de rosé. Het is 12:13 digitaal. Joh, de Wesley Bronkhorst trouwens. Ik wacht nog even met de rosé. Ik neem nog even een sudorantje, een melkje en dan een broodje erbij of zo. Dan zien we wat ik ga nemen. John Spencer op de draaitafel. En alle meisjes willen kussen. Nou, ik zou zeggen, lekker kussen dan tot 2:00.

zo'n mooie bingo schrijver deze week. Als ik jou niet krijg, Laura Heijgen. If I can't have you. Hè? Ja, dat is origineel. Die zullen we nog een keer als zijnde... Nee, dat kunnen we niet draaien. Het is alleen Nederlandstalig wat we doen. Gisteren werd zij geïnterviewd door Menno. En ik heb een mooie foto voor je gezien. Dus.

Favoriete weekend concertjes voor vandaag, Tino Martin. Vier platen gaan er in de uitzending voorbij komen. Dit was nummer 1. Doe wat je wil. En dat is wel lekker natuurlijk, dat je kunt doen wat je wil.

Lekker tijdloos zijn. Je hoorde Marco Schuitmaker in deze nacht hier op Bingo FM. Straks gaan we nog een broodje speciaal draaien. Het is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig is gezongen. Dus oh!

Broodje speciaal voor vandaag. De laatste patchy van Bolland en Bolland. Dat is de naam waaronder de broers Rob en Freddy Bolland samenwerken als muzikanten, zangers, componisten en producers. En dat was het broodje speciaal van vandaag. En daarvoor hadden we de nieuwe van Colinda. En je kent dat weer in de uitvoering van Babe. What shall we do with the drunken sailor? En zij zingt: ik wil geen kus, ik wil geen zoen. Nou, oké, dan doen we dat niet. Gaan we gewoon lekker plaatjes draaien tot 2 uur voor jou aan de andere kant van de radio. Mocht je nog een plaatje willen horen, stuur gewoon even een e-mail naar henry@bingo.fm. En anders kan dat ook via de Facebookpagina. Straks de favoriete artiest van vandaag, Tino Martin. Maar eerst de jazzpolitie.

Lekker zegt Tino Martin, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Toch zal ik altijd aan je denken, als het maar niet dat je gillend wakker wordt. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat wil ik je nou ook weer niet aandoen natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM, we zijn bezig met weekendlunch. En we hebben straks in de tweede uur nog eens even kijken. Gaan we dan, of wat er toch wat in die platendoos zit, volgens mij wel. En een beetje foto's kijken misschien van vroeger. Zeg Rob, wat heb jij daar trouwens?

0: prachtig nummer, Rob de Nijs. In die foto van vroeger, zeg, zo'n activiteit die je mooi 's winters kan doen op zo'n winteravond. Beetje foto's kijken en dan, oh, dat was toen en oh, dat was toen. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Och, lekker zeg, Jeffrey Hayes en Brace. Wij, van mij alleen, net na het nieuws van 1 uur. En het tweede gedeelte is aangebroken van het lunch. Weekend lunchpakket, zou je het kunnen zeggen. Hier is Robert Pater, zijn nieuwe single. Een oudje uit 1969 van Christian Anders. En dan heet het Geh nicht vorbei. Nou, wij zeggen gewoon, blijf toch bij mij. Tot 2 uur.

Ferry de Lid samen met Sjek en een bako in Monaco. Ik vind het nog een beetje te vroeg voor een bako, hoor. Misschien straks, een paar uur later of zo. Dan zou het misschien wel kunnen. Dat is verder zo geen probleem natuurlijk. We gaan even terug in de tijd naar 2021. Doen we met Sander Kwarte en Els Bakker. Leuke plaat trouwens bij je vrienden van de radio. Mijn hart huilt om jou. Ja, we gaan niet zitten janken, hè. Kom op, zeg.

Tino Martin, favoriete weekendlunchartiest voor vandaag. Het is goed zo. Nou, we gaan nog een plaatje draaien zo, Tino. Dus het is nog echt niet goed hoor. We gaan 4 platen draaien in de uitzending. Doen we altijd. Een ex-bingo schrijf. Hier is Bram van de Ven bij je vrienden van de radio. En als we gaan, ja, dan gaan we met z'n allen natuurlijk. Maar we gaan nog niet, want tot 2 uur is dit weekendlunch.

grap, Louietje dame. En wij doen het samen. Ja, je denkt van, waar ken ik dat van? Nou, Frank Sinatra, die had het nummer ook al uitgebracht. En ook een Franse zanger, Claude François, bracht het uit.

de dijk. En ik kan het niet alleen. Je hoeft het ook helemaal niet alleen te doen. Want we zijn gewoon 24 uur per dag bij je. En als je niet alleen kan en je durft het niet te vragen. Gewoon doen. Misschien kun je hulp krijgen van dat meisje uit de klas. Kwart.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1974 alweer. Hier is Mark Winter en hij zingt over de heilsoldaat.

Lekker hoor, Mark Winter en de heilsoldaat hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het weekend lunchen tot 2 uur. Straks na Frank van Etten.

0: Hoppa, lekker, Tino Martin. Favoriete weekendlunchartiest voor vandaag, met of zonder jou. Nou, wij kunnen ook niet zonder jou. De luisteraars van Bingo FM wereldwijd op www.bingofm.nl. Zelfs op je vakantieadres zijn wij nog te beluisteren. Hier is Danny Christian.
1: Heb jij ooit een regenboog in zwart-wit gezien? Kinderen die altijd rustig zijn.

Het is maar even dat je het weet. Wesley Klein, niet zo bij mij. Nee, dat moet je niet doen. Zo niet bij mij. Lekker belaten tot 2 uur onder gedekende vermoord bij je. En daarna hebben we nog veel meer mooie programma's.

0: over is.
1: Oei, lekker Mark Floor en snelle parkje, biertje en vrienden. Nou, wat wil je nog meer? Haha! Je vrienden van de radio, die zijn er 24 uur per dag. En dat is Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Met de allerlekkerste platen, zoals deze van Waylon, samen met Jan.

Waylon en Jan Smit, tussen jou en mij. En tussen jou en mij kan ik zeggen dat het er weer op zit voor vandaag. Straks veel plezier met de rest van het programma. Ik ben er morgen weer. Tussen 12 en 2 zal ik zorgen dat de tafel weer gedekt is met lekkere Nederlandstalige muziek. Nou, maak er nog een mooie dag van. Geniet van een zonnetje. Om het half uur even kantelen en goed insmeren. En veel drinken. Maar wel met mate. Tot morgen. Bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend met Menno Otger.

Goedemiddag, het is zaterdagmiddag. Het is ruim 2 uur geweest. Hoogste tijd voor Manners Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En we trappen af met Mike Petersen en Telkens als je naar me kijkt. En in het kader daarvan zingt René Vroger, een van onze toppers, Ik heb je lief.

0: Guus Meeuwis was dat hier bij Bingo FM. En hij zong dankjewel. En ik zeg heel graag gedaan door met Vamos. En de artiesten die stellen zichzelf even voor.
1: Tommy Costa met lange

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: Ja, net zo makkelijk. Doe nog maar even een rondje. Vamos, was dat lekkere zomerse muziek hier op Bingo FM. Tony Costa samen met Lange Frans was dat door met Frank Verkooijen. En hij heeft samenwerking gezocht met Suzanne Veldmeijer. En hij vindt het veel leuker om met z'n tweeën te zingen. Dit is veel leuker met

0: vanavond. Anita Meijer was dat en het spijt me allemaal in het kader van dat televisieprogramma in de tijd wat op televisie was. En volgens mij ging ze dan met een bloemetje langs bij de deur. Door met Doe Maar. En Doe Maar die bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. En het overweldigende succes deed ze de nek om en toen stopte ze ermee. Dit is Dit Alles.
1: Ga

zo heette die ook. Lang leven de barvrouw, gezongen door Teun Lanzaat. Lekkere, vrolijke zomerse muziek. En dat mag ook wel op de zaterdagmiddag. Door met Pascal Redeker en ja...

Met z'n drieën namen ze deze plaat op. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. Ja, misschien gaat deze laatste ooit nog wel eens een keertje naar het Songfestival. We gaan het meemaken. Hoe het danst, zo heette dat nummer. Door met Emma Lacroix en Mick Harren.

Raymond Heemans hoorde je hier bij Bingo FM en Manners Weekend. Dat is de show waar je naar luistert. Wij, zo heette dat nummer. Door met een echte volkszanger. En dan heb ik het over Peter Beense. We draaien man veel te weinig, maar nu draaien we hem hoor. Laat ze maar lullen. Je hoort zo.

het is een beetje het tegenovergestelde van de cd van mij, cd van jou, Akdane Munnik waren dat. En ik blijf jouw leven lang bij mij. Het is bijna 3 uur zometeen, het regen nieuws, maar eerst nog even wat mooie muziek van...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Menno's Weekend met Menno Otger.

ik heb weer dom gedaan. Drukwerk was dat. Dat was die man met dat rode mutsje op. Hè? Harry Slinger heette de man. Ze bestonden oorspronkelijk van 1978 tot 1990. Maar sinds 2003 treden ze weer heel erg veel op. En je ziet ze regelmatig door het land heen. Ik heb nog een hele bak vol met prachtige muziek voor jullie klaarstaan. En die ga ik het aankomende uur voor jullie draaien. Wat dacht je van deze plaat? Hoeveel ik van je hou van Klaus?

want dat zit dan in mijn hoofd. Hè. Een mooie cover was dat. Trobi samen met Kraantje Papi. Samski en Angela Groothuizen. Die deed ook nog eens een keertje mee in het nummer heet Ome Duo. Door met Mike Verstegen in het nummer Hartslag van je Heupen.

Ja, daar kan je lekker op draaien met je heupen. De hartslag van je heupen, zo heette het ook. Mike Versteeg door met de man uit Zeist. En dan heb ik het natuurlijk over Henk Dissel en gek, hè?

nog schrijven van vorige week. Was dat Joey Nicola. En ik had hem ook nog eventjes aan de telefoon. Tinto de Verano. Zo heette het een nummer. Door met een bandje uit Groningen. Ze werden opgericht in 1982. En in 88 stopten ze er alweer mee. Hun allergrootste hit was Wind en Zeilen. En dan heb ik het over de band Splitsing. Wij draaien vandaag recht uit het

In de jaren 80 had je een bandje dat heette Nena. En die zong over 99 luchtballons. Maar Jeroen van den Bomen die heeft er aan één genoeg luchtballon. Zo heette dat nummer. Door met Fleming en Meteor. En niet nodig.

Het laatste half uur alweer van Menno's Weekend. 3J's draaide ik zojuist en kamers van mijn hart. En volgens mij heb je 2 kamers en 2 boezems. Zoiets heb ik vroeger tenminste op school geleerd. Door met Stef Ekkel en die klok

De dochter van Antje, oftewel Romy Montero was dat. En een leven lang, zo heette dat nummer. Door met Gerard Joling. Ja, Gerard Joling, die moest en zou beroemd worden. Hè? En ja, zijn zangcarrière, in het begin tenminste, die lukte niet zo heel erg. En daarom besloot hij door te breken in de modellen- en danswereld. Hij had een prominente rol in de videoclip Jack is Back van de band Earth and Fire. En later was hij ook nog eens een keertje te zien als danser in She's a Liar van de Dolly Dots. Hij ging op een gegeven moment toch wat orkestbanden maken en zingen. En in 1983 maakte hij zelfs ook nog deel uit van een formatie die heet

De grootvader van de Nederlandse rock and roll, oftewel Peter Koelewijn en de KL204. Als ik God was, wat een fantastisch mooi nummer is dat. Fijn om hem te mogen draaien hier bij Bingo FM. Door met de bankzitters en zij zijn multimiljonair.

Ja, multimiljonair, maar ze staan nog niet in de quote. De bank zitters waren dat, jongens. Het wordt langzaam 4 uur. Dat betekent dat ik plaats moet gaan maken. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Ik laat je achter met een paar fijne platen. Onder andere deze van André Hazes. Dit is een beetje verlies. Bye bye!

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

kleine hittegolf. Het tweede warmtealarm. Komt er weer aan, lekker blijven drinken. En hitteplannen. Wordt weer uitgerold tot aankomende week. Temperaturen boven de 25 graden. Ja, ruim boven de 25 graden. Dan wordt zomerse muziek bij. Je hoorde net The Shorts. Come on, Zafa. En dit is...

Mo Hollands. En je hoorde Alle Mooie Meiden. Het is een plaatje van Willem Barts. Begin van afgelopen jaar kwam dit liedje uit, deze cover. Sinds afgelopen week hebben Carlo en Leo een nieuwe single uitgebracht, Titanic. En die ga ik morgen aan je laten horen. Die draait bij ons al mee. Misschien heb je hem al gehoord afgelopen gisteren of vanochtend. Ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval morgen ga ik hem op de playlist zetten. Want het is weer een leuke, vrolijke plaat. En dat past bij het weekend. We gaan even een Nederpop plaatje draaien van Frank Boeijen. Groep. Dit is Do It.

vanaf juli. We hoorden Chris Klos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En dit is John Spence met een oudje van de Rubits. Sugar Baby Love.

0: Dean Sanders en ik wil niet dat je gaat. We gaan op de verjaardagskalender kijken. Het is 11 juli.
1: Van levenslied tot medepop, recht uit het hart. Bingo FM.
0: En het is een heel mooi lijstje, dus laten we gaan beginnen met Lilian Marijnissen. Zij is 41 geworden. Oud-politicus van de SP en dochter van Jan Marijnissen. De grote man destijds achter de Socialistische Partij. Gerard Robert van Beckhoven, 65 jaar geworden, Nederlands bakker. Patissier en presentator. Hij kan heel goed chocolaatjes maken, lekker hoor. Ja, bakker, ja, van hele Holland bakt, hè. Bekend gezicht. Zet Gijkema, geboortedag, had 87 moeten worden in 2014. Overleden Nederlands cabaretier, musicalschrijver en verhalenverteller. Vertaler staat er ook nog. Robert Paul, 77 jaar geworden, Nederlands entertainer, zanger. Ja, een beetje stemacteur, hè? Danny Heden is vandaag 28 jaar geworden, zanger uit Zwolle. Een paar singeltjes uitgebracht, niet veel bekend. Dus snel door. Ik zal eens even kijken of ik nog wat leuks kan vinden. Maar vandaag is zij 38 jaar geworden. Manus Oosting, de oh zo mooie Manus. Anders had ik hem dit weekend waarschijnlijk ook wel gedraaid. Maar goede reden om op haar 38ste verjaardag haar nieuwe single te draaien. Als ik weg ben.

Ik ga nog even zoeken naar Danny Hayden. En toen kwam ik dit leuke plaatje tegen. Nu heb ik er in één keer weer beeld bij. Hè? Hij is ooit als mij in de studio geweest. Facebook vriendje. Samen met Fetty heeft hij deze plaat van het Holland Duo gecoverd. Een trip naar niemandsland.

Over Big OFM met Rolf Sanchez en Une Chance. We gaan eruit voor het wereldnieuws van 5 en zo direct ben ik nog een uurtje bij je terug. Kadans, daarmee sluiten we dit uur af. Maar eerst de zangeres zonder naam. Jonge. Jonge.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Aperitief met Campbell de Bruin.

Eind jaren 80, begin jaren 90 kwam dit plaatje van Kees Stolk uit. Had een aantal singeltjes waarvan dit zijn grootste hit was. Guido de Graaf, ik kom terug, lekker zomers. Waar is gaan we richting Drenthe? Emmen toch? Ja. De piratenkoning Jannes en naar de zevende hemel.

Wauw, wat was dit in 2000 een hele grote hit van Jody Bernal. En omdat het lekker zomers is buiten, is leuk om even gedraaid te hebben. Toch weer even zo uit de kast gepakt. Terug het archief in. En dat doen we met Nico Haak en de Paniekzaaiers. Ukulele.

Recht uit het hart, Bingo FM op 107.7. Lekker in het tuintje luisteren, hoeft niet meer met een transistorradio. Je kan ook via de iPad of via je telefoon. Luister dan via onze internetstream, via de Bingo FM app of onze website.

Amar uit Deventer met zijn laatst uitgebrachte plaatje, De Stem in Je Hart. André Hazes draaien we natuurlijk ook nog met heel veel liefde en plezier, hè? Koning van het levenslied. Grootheid. Tijdeloze muziek, Als ik jou vergeef.

ook uit Emmen, net zoals als Jannes. Zometeen gaan we Flair draaien. Het origineel is van Drukwerk, Oh Middernacht, maar dan een wat snellere jaren 90 versie. Want toen kwam dit plaatje uit, hè, 90 de Zero's. We gaan eerst even een plaatje uit Utrecht draaien. Dit is Pascal de Vormer, een blij hart.

0: En dan is het weer tijd voor een piratenclassic. En deze oude plaat komt uit 1970. Het is muziek van Duo X. Kijk in mijn ogen.
1: Dit is een Kendall de Bruin piratenclassic.

Gerry Zuidam. En zo direct ga ik nog even een ander nieuw plaatje draaien. En dat is de nieuwe single van Femke Hengeveld. Heel wat jaartjes geleden was bij mij in de studio geweest. Ook nog een aantal keer meegebeld. Voor mij is ze 2 keer bij mij in de studio geweest. Maar zij was altijd wel zo van, ik wil een beetje popmuziek maken. Dat is wat ik voel. Maar nu heeft ze echt een feestnummer uitgebracht. Dus toch een beetje aan het een beetje commercialiseren, zeg maar. Ja, ik bedoel, het is ook wel fijn als je geboekt wordt in de cafés. Ja, daar wordt over het algemeen vaker artiesten geboekt. En daar valt ook weer iets meer te verdienen. Dus een slimme keuze op zich wel. We gaan een nieuwe single Feestje zo direct draaien naar Bluff. Wat zou je doen?

0: feestje gaat gewoon lekker door. En als je lekker blijft luisteren, als je radio aanhoudt, over 22 uurtjes ben ik weer bij je. Ik wens je een hele mooie zaterdagavond en een mooie zondag. En tot morgen. Ik ga nog als laatste draaien. Graddame, Zuiverharts.
1: Ik vertrouwde je, want je had wel 1000 keer gezegd

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

komt uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Kus de mooiste.

naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak

ruzie, echt met iedereen. Doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer denk ik alleen nog maar aan jou.

0: voor de maardaren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Ingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

lekker man. Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse